Jullie vallen dan voor de parabens bij Julien, Anita Sun. Hallo Tina, bij de Ronde Racing, parabens bij Nia. Maar Maris, ik kon firmeloos dit, je let in deze. Je firmeloos, je let in dit, niet in mijn andere message, ik kon maar Maris, heb je let in ons gusto en akela. Lief vallen dan, ha, zo erzong, had een compleet toe. Nebe tu fale maita, nu si amam abeto materesti ne komentaru dien. Kaka liba boke la mado borde, sponki begon bebonok. Aris metiao talvez ulmera, broken ulmera, putri panta ke lapans. Simples, delia, apil 22, oviligisha. E haki monit kari bonotiret. Salam abeto honi, suarez materesto. Ok, usa bingina moko dien bonoti mamares. Dia kalah, espera katak dia kia. Agradece bi valor oinya stabil. Unjan bi invali. Dia kalah ya ne bi. Ka atela maneh.